gevolg daarvoor pas als iemand voor de derde keer de fout ingaat. Twee demonstranten worden ervan verdacht de snelweg bewust te hebben geblokkeerd. Het OM moet nog beslissen of zij worden vervolgd. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten destijds het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd, maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkel band zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de Depeche naar Kijkduin kan komen. Volgens wethouder Richard de Mos kan de badplaats wel een grote publiekstrekker gebruiken. De Depeche vertelt ieder jaar op Witte Donderdag het Bijbelse verhaal over het lijden en sterven van Jezus en wordt live op televisie uitgezonden. Den Haag organiseerde het evenement al eens in 2013. Het is nog niet bekend voor welk jaar de gemeente de Depeche naar Kijkduin wil halen. Het Rijswijkse plein in de stad gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. Bijna twee weken eerder dan gepland. Sinds deze zomer worden daar de tramsporen vervangen en krijgt het asfalt een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. Tot de heropening zijn er nog wel wat afsluitingen en omleidingen rond het plein. Als het weer meewerkt, kunnen vanaf zaterdagavond 19 september ook de vernieuwde tramsporen weer worden gebruikt. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, meest droog en zo'n 19 graden bij een matige west- tot noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt dan 21 graden. Zondag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later kan het dan opklaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

En dan gaan we nog even een uurtje doen. Nog een uurtje, ja toch. Lekker, uurtje. Nog een uurtje, een beetje plaats draaien. En een beetje gitaar spelen. En dan gewoon een beetje ouwe hoeren. Gewoon een lekker feestje, je weet toch.

Tables Saturdays. Errors and Space Based. Oefen sessies voor volgende week. De Nacht van Strijp S. Radio. En dit is natuurlijk Tonka Radio.

Non ci fermiamo mai.

0: Dat was hij alweer bijna, hè?
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. De meeste demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet vervolgd. Van de 53 aangehouden actievoerders werden er 51 opgepakt omdat ze een verbod op de demonstratie negeerden. Het Openbaar Ministerie vervolgt daarvoor pas als iemand voor de derde keer de fout ingaat. 2 demonstranten worden ervan verdacht de snelweg bewust te hebben geblokkeerd. Het OM moet nog beslissen of zij worden vervolgd. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten destijds het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd, maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkel band zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de Depeche naar Kijkduin kan komen. Volgens wethouder Richard de Mos kan de badplaats wel een grote publiekstrekker gebruiken. De Depeche vertelt ieder jaar op Witte Donderdag het Bijbelse verhaal over het lijden en sterven van Jezus en wordt live op televisie uitgezonden. Den Haag organiseerde het evenement al eens in 2013. Het is nog niet bekend voor welk jaar de gemeente de Depeche naar Kijkduin wil halen. Het Rijswijkse plein in de stad gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. Bijna 2 weken eerder dan gepland. Sinds deze zomer worden daar de tramsporen vervangen en krijgt het asfalt een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. Tot de heropening zijn er nog wel wat afsluitingen en omleidingen rond het plein. Als het weer meewerkt, kunnen vanaf zaterdagavond 19 september ook de vernieuwde tramsporen weer worden gebruikt. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, meest droog en zo'n 19 graden bij een matige west- tot noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt dan 21 graden. Zondag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later kan het dan opklaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De meeste demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet vervolgd. Van de 53 aangehouden actievoerders werden er 51 opgepakt omdat ze een verbod op de demonstratie negeerden. Het Openbaar Ministerie vervolgt daarvoor pas als iemand voor de derde keer de fout ingaat. Twee demonstranten worden ervan verdacht de snelweg bewust te hebben geblokkeerd. Het OM moet nog beslissen of zij worden vervolgd. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten destijds het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd, maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkel band zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de Passie naar Kijkduin kan komen. Volgens wethouder Richard de Mos kan de badplaats wel een grote publiekstrekker gebruiken. De Passie vertelt ieder jaar op Witte Donderdag het Bijbelse verhaal over het lijden en sterven van Jezus en wordt live op televisie uitgezonden. Den Haag organiseerde het evenement al eens in 2013. Het is nog niet bekend voor welk jaar de gemeente de Passie naar Kijkduin wil halen. Het Rijswijkse plein in de stad gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. Bijna twee weken eerder dan gepland. Sinds deze zomer worden daar de tramsporen vervangen en krijgt het asfalt een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. Tot de heropening zijn er nog wel wat afsluitingen en omleidingen rond het plein. Als het weer meewerkt, kunnen vanaf zaterdagavond 19 september ook de vernieuwing de tramsporen weer worden gebruikt. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, meest droog en zo'n 19 graden bij een matige west- tot noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt dan 21 graden. Zondag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later kan het dan opklaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Ik ben Jolanda Baaiens. De meeste demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet vervolgd. Van de 53 aangehouden actievoerders werden er 51 opgepakt omdat ze een verbod op de demonstratie negeerden. Het Openbaar Ministerie vervolgt daarvoor pas als iemand voor de derde keer de fout ingaat. Twee demonstranten worden ervan verdacht de snelweg bewust te hebben geblokkeerd. Het OM moet nog beslissen of zij worden vervolgd. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten destijds het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd, maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkel band zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de Depeche naar Kijkduin kan komen. Volgens wethouder Richard de Mos kan de badplaats wel een grote publiekstrekker gebruiken. De Depeche vertelt ieder jaar op Witte Donderdag het Bijbelse verhaal over het lijden en sterven van Jezus en wordt live op televisie uitgezonden. Den Haag organiseerde het evenement al eens in 2013. Het is nog niet bekend voor welk jaar de gemeente de Depeche naar Kijkduin wil halen. Het Rijswijkse plein in de stad gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. Bijna twee weken eerder dan gepland. Sinds deze zomer worden daar de tramsporen vervangen en krijgt het asfalt een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. Tot de heropening zijn er nog wel wat afsluitingen en omleidingen rond het plein. Als het weer meewerkt, kunnen vanaf zaterdagavond 19 september ook de vernieuwde tramsporen weer worden gebruikt. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, meest droog en zo'n 19 graden bij een matige west- tot noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt dan 21 graden. Zondag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later kan het dan opklaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Het nieuws

Ik ben Jolanda Baaiens. De meeste demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet vervolgd. Van de 53 aangehouden actievoerders werden er 51 opgepakt omdat ze een verbod op de demonstratie negeerden. Het Openbaar Ministerie vervolgt daarvoor pas als iemand voor de derde keer de fout ingaat. Twee demonstranten worden ervan verdacht de snelweg bewust te hebben geblokkeerd. Het OM moet nog beslissen of zij worden vervolgd. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten destijds het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd, maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkel band zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de Passion naar Kijkduin kan komen. Volgens wethouder Richard de Mos kan de badplaats wel een grote publiekstrekker gebruiken. De Passion vertelt ieder jaar op Witte Donderdag het Bijbelse verhaal over het lijden en sterven van Jezus en wordt live op televisie uitgezonden. Den Haag organiseerde het evenement al eens in 2013. Het is nog niet bekend voor welk jaar de gemeente de Passion naar Kijkduin wil halen. Het Rijswijkseplein in de stad gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. Bijna 2 weken eerder dan gepland. Sinds deze zomer worden daar de tramsporen vervangen en krijgt het asfalt een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. Tot de heropening zijn er nog wel wat afsluitingen en omleidingen rond het plein. Als het weer meewerkt, kunnen vanaf zaterdagavond 19 september ook de vernieuwde tramsporen weer worden gebruikt. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, meest droog en zo'n 19 graden bij een matige west- tot noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt dan 21 graden. Zondag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later kan het dan opklaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De meeste demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet vervolgd. Van de 53 aangehouden actievoerders werden er 51 opgepakt omdat ze een verbod op de demonstratie negeerden. Het Openbaar Ministerie vervolgt daarvoor pas als iemand voor de derde keer de fout ingaat. Twee demonstranten worden ervan verdacht de snelweg bewust te hebben geblokkeerd. Het OM moet nog beslissen of zij worden vervolgd. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten destijds het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd, maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkel band zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de Depeche naar Kijkduin kan komen. Volgens wethouder Richard de Mos kan de badplaats wel een grote publiekstrekker gebruiken. De Depeche vertelt ieder jaar op Witte Donderdag het Bijbelse verhaal over het lijden en sterven van Jezus en wordt live op televisie uitgezonden. Den Haag organiseerde het evenement al eens in 2013. Het is nog niet bekend voor welk jaar de gemeente de Depeche naar Kijkduin wil halen. Het Rijswijkse plein in de stad gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. Bijna 2 weken eerder dan gepland. Sinds deze zomer worden daar de tramsporen vervangen en krijgt het asfalt een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. Tot de heropening zijn er nog wel wat afsluitingen en omleidingen rond het plein. Als het weer meewerkt, kunnen vanaf zaterdagavond 19 september ook de vernieuwde de tramsporen weer worden gebruikt. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, meest droog en zo'n 19 graden bij een matige west- tot noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt dan 21 graden. Zondag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later kan het dan opklaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Ik ben Jolanda Baaiens. De meeste demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet vervolgd. Van de 53 aangehouden actievoerders werden er 51 opgepakt omdat ze een verbod op de demonstratie negeerden. Het Openbaar Ministerie vervolgt daarvoor pas als iemand voor de derde keer de fout ingaat. Twee demonstranten worden ervan verdacht de snelweg bewust te hebben geblokkeerd. Het OM moet nog beslissen of zij worden vervolgd. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten destijds het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd, maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkel band zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de Depesje naar Kijkduin kan komen. Volgens wethouder Richard de Mos kan de badplaats wel een grote publiekstrekker gebruiken. De Depesje vertelt ieder jaar op Witte Donderdag het Bijbelse verhaal over het lijden en sterven van Jezus en wordt live op televisie uitgezonden. Den Haag organiseerde het evenement al eens in 2013. Het is nog niet bekend voor welk jaar de gemeente de Depesje naar Kijkduin wil halen. Het Rijswijkse plein in de stad gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. Bijna 2 weken eerder dan gepland. Sinds deze zomer worden daar de tramsporen vervangen en krijgt het asfalt een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. Tot de heropening zijn er nog wel wat afsluitingen en omleidingen rond het plein. Als het weer meewerkt, kunnen vanaf zaterdagavond 19 september ook de vernieuwing de tramsporen weer worden gebruikt. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, meest droog en zo'n 19 graden bij een matige west- tot noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt dan 21 graden. Zondag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later kan het dan opklaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: éclore.
1: Haags. Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. De meeste demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet vervolgd. Van de 53 aangehouden actievoerders werden er 51 opgepakt omdat ze een verbod op de demonstratie negeerden. Het Openbaar Ministerie vervolgt daarvoor pas als iemand voor de derde keer de fout ingaat. Twee demonstranten worden ervan verdacht de snelweg bewust te hebben geblokkeerd. Het OM moet nog beslissen of zij worden vervolgd. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten destijds het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd, maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkel band zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de Depesje naar Kijkduin kan komen. Volgens wethouder Richard de Mos kan de badplaats wel een grote publiekstrekker gebruiken. De Depesje vertelt ieder jaar op Witte Donderdag het Bijbelse verhaal over het lijden en sterven van Jezus en wordt live op televisie uitgezonden. Den Haag organiseerde het evenement al eens in 2013. Het is nog niet bekend voor welk jaar de gemeente de Depesje naar Kijkduin wil halen. Het Rijswijkse plein in de stad gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. Bijna twee weken eerder dan gepland. Sinds deze zomer worden daar de tramsporen vervangen en krijgt het asfalt een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. Tot de heropening zijn er nog wel wat afsluitingen en omleidingen rond het plein. Als het weer meewerkt, kunnen vanaf zaterdagavond 19 september ook de vernieuwde tramsporen weer worden gebruikt. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, meest droog en zo'n 19 graden bij een matige west- tot noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt dan 21 graden. Zondag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later kan het dan opklaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarbij makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Een achtervolging van een scooter vanuit Delft is afgelopen nacht geëindigd met een valpartij op de Haagse Brassenskade. Volgens het AD negeerde de bestuurder een stopteken en ging hij er met een bijrijder vandoor. Waarom hij dat deed is niet bekend. Bij het uitwijken voor een politieauto reed de scooter over de stoeprand en kwamen beide jongens ten val. De bestuurder is aangehouden en de scooter in beslag genomen. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in de stad anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag is de generale repetitie, morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om de trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op een drup regen. Bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Vanmiddag probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarbij makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Een achtervolging van een scooter vanuit Delft is afgelopen nacht geëindigd met een valpartij op de Haagse Brassenskade. Volgens het AD negeerde de bestuurder een stopteken en ging hij er met een bijrijder vandoor. Waarom hij dat deed is niet bekend. Bij het uitwijken voor een politieauto reed de scooter over de stoeprand en kwamen beide jongens ten val. De bestuurder is aangehouden en de scooter in beslag genomen. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in de stad anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag is de generale repetitie, morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om de trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op een drup regen. Bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Vanmiddag probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Dankzij Jolanda Baaien zijn we weer helemaal op de hoogte van het nieuws. En nu tijd voor muziek.
5: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio. 100%
7: Haas. Eerst een recente klassieker van Sempa the Great, Final Form.

0: geweldig dit. Recente klassieker wat mij betreft. Sempa the Great met Final Form uit 2019. Ze heeft nu werk. Blijf maar luisteren.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames en heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM. Vanaf een uurtje of twee gaan we weer de sportvelden op met Sportsignaal Radio. En vanaf een uurtje of één zijn er gesprekken en gedichten te horen in het Woordenrijk. Maar tot die tijd mag ik nog twee uurtjes nieuwe muziek aan je laten horen. Volgend uur de albums die deze week uitkwamen en ook nog een paar van eerder. Ibibio Sound Machine kwam bijvoorbeeld deze week uit. En This is Lorelei, geweldige indie rock. Wat hebben we nog meer? Britpop, Interpol, Block Party komt voorbij. Eleanor Moss, prachtige folkmuziek. De Jayhawks, hele oude naam, zijn er gewoon nog steeds. Gracie Abrams ga je ook horen. Dat volgende uur albums, dit uur alleen maar singles. Bijvoorbeeld van Tinashe. Her heeft nieuw werk uit The Clittons. Dat is bijna punk. Lucy Dacus heeft een nieuwe single uit. Meek, Original Coffee. Dat hebben we zo halverwege het programma. Want dan is het ook wel tijd voor koffie. De Haagse nieuwe van Jennifer Eubank. Er is muziek van Kovacs. Sempa the Great natuurlijk. En we beginnen in Ierland bij de mannen van Kingfisher. Hier is hun nieuwe For the Boys.

Deze band komt uit een plaatsje dat we in Nederland vooral kennen. Die naam als poëzievorm en als rijmpjesvorm. Ze komen namelijk uit de plaats Limerick. Er was eens een band uit Limerick. Nou ja, dan zou je zo'n rijmpje kunnen verzinnen daarachteraan. Dat kan ik niet uit mijn hoofd. De Cranberries kwamen er ook vandaan. Jorden trouwens de Kingfisher met For The Boys. Ray bracht begin dit jaar haar geweldige album uit. En daar komt nog steeds een nieuwe single. Er komt alweer een nieuwe single vanaf. Joy ga je straks horen. Denk trouwens album van het jaar tot nu toe, wat mij betreft. Maar eerst John Legend, Daylight. En als je het een beetje kent, dan hoor je die eerste vier maten of vier klappen van de song. En dan weet je wie de producer is. Zal ik het straks zeggen? John Legend hier, een nieuwe single.

Music May Contain Hope is haar album. Kwam al in januari of februari van dit jaar uit. En natuurlijk Ray, nieuwe single heet Joy. Hope en Joy, allemaal bij elkaar op die plaat. Daarvoor trouwens John Legend, geproduceerd door, jawel, Pharrell Williams. En het hele album van hem gaat ook door Pharrell geproduceerd worden. Dat komt over 39 dagen uit. Dat weet ik gewoon op de dag af. Snapper the Great, ik open het uur ermee. Deze Zambiaanse rapper. Australië trouwens, muzikaal doorgebroken. Samper the Great heeft een nieuw album. Nee, nog niet. Er komt ook een nieuw album. Haar derde komt later dit jaar uit. Nieuwe single in ieder geval alvast. Hier is Simon Says van Samper the Great.

Qua flow komt ze wat mij betreft wel dicht in de buurt van mijn favoriete hip-hop-ster. Namelijk Little Sims. Somebody Great hoor je, Simon Says. We gaan wat Nederlandse artiesten draaien. Straks Mila Mira. Ronde heeft een nieuwe, ook een Haagse nieuwe, komt er zo aan. Maar eerst een tweetal dames. Kovacs, Leave the Sun Behind, hoor je straks als tweede. En als eerste nieuwe single van Lakshmi, Waking Up Slow.

0: Aldus weer vrouw Kovacs.
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Dat kwam heel snel erachteraan. Inderdaad, het liefdeszoon behind van de Kovacs hoorde je. En inderdaad, het is, je moet er wel aan wennen hoor. Grijs weer buiten, regenachtig ook. Ik had zelfs een regenpak aan vanochtend richting het spui. We zijn beland bij de Haagse Nieuwe van deze week. En een nieuwe single van Jennifer Eubank is uit, Time Machine. Prachtige popsong. Ga maar luisteren.
2: Wow.

Gewoon Den Haag. Jennifer Eubank, Time Machine, nieuwe single van haar. Blijf nog even in Nederland met twee songs over hardlopen. Of toch niet helemaal. Nou, de tweede is Mila en Mira met Layers. In het refrein zingen ze I Keep Running. Ja, Running Away. En Running Away is ook de nieuwe single van Rondé. Over hardlopen gesproken. Ik fietste hier vanochtend naartoe. Zag ik al meerdere mensen hardlopen met die regen. Ja, dat vind ik toch wel stoer. Althans, ik probeer ook wel eens hard te lopen. Maar zodra het gaat regenen, dan ga ik snel weer naar binnen. Goed, twee nieuwe singles dus. Mila Mira en Rondé, allemaal aan het hardlopen.

twee keer hardlopen. Rondé, Running Away en Mila en Mira met Layers. Overigens gaat hier op het Spui vaak op zondagochtend ook een hele grote groep hardlopers van start. Die heb ik nog niet gezien, maar ja, die gaan ook achter mij langs. Dus misschien zijn ze zo hard door de regen heen gerend dat ze mij ontgaan zijn. Tijd voor koffie. Ja, net over 11:30. Ik vind van wel koffie met een K. Hier is Original Coffee.

Coffee met een K. Zo heet ze ook. Original Coffee heet, is de artiest en naam. En deze single heet dan toevallig ook nog Coffee. Ik draaide eerder al Ray dit uur. Dat is het album van het jaar. En zij brak een paar jaar geleden enorm door. En twee namen die dit jaar behoorlijk doorbreken zijn Slater. En dan hebben we Slay met drie Y'en. Crank 2 hoor je straks als tweede. En een van die andere namen is Meek. Vooral de track Fabulous deed het goed. En Beautiful Freaks ook. Die heeft nu ook weer een nieuwe. Die heet Terminally Verbal. Hier is Meek op de Nagevem.

Meek, gevolgd door Slater. En weer tijd voor wat rustigere muziek. Mag wel eventjes naar zo'n heftige Slater. Voor de liefhebbers van het trio Boy Genius, die krijgen waarde voor hun geld. Nou ja, voor hun geld. Dit jaar, want er is een nieuwe Phoebe Bridgers uit. En Julian Baker deed onlangs nog mee op die Turnstile coverplaat. Dus alle drie de leden komen voorbij. En de derde is dan Lucy Dacus. Heeft ook weer een nieuwe single uit. Ga je hier horen. No thank you, I love you, goodbye.

dat was het tijdelijke rustpuntje in het programma tussen de Meek Slater en de volgende twee platen in. Je hoorde Lucy Dacus. Clittens krijgen we straks Nothing to Teach. En als eerste Jen, I'll Do It Myself.

Clinton's Nothing to Teach. Straks nog een top 3 en ik ga ook nog een uurtje door straks na 12. Maar eerst maar eens eventjes de zomer weer proberen terug te halen. Manfa is de nieuwe single of duet van Emma Labrie en Eduarda Cahen.

0: ik word hier wel vrolijk van hoor. En ondanks het druilerige weer. Zomersklanken van Eduarda Cahen en Emma Laborie. Straks na 12 gewoon nog een uurtje door met de beste albums van deze week en de afgelopen weken. Eerst maar eens een top 3.
1: De nieuwe van Nierop. Top 3.
0: Ja, hip-hop, soul muziek van bijvoorbeeld Her. Hoor je als laatste met de BRB. Daarvoor Rachel Chinoruri. En als eerste Tinashe heeft een nieuwe single. Die heet A Pillow Fight. Hier gewoon op de Nagevem.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
6: FM. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarbij makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Een achtervolging van een scooter vanuit Delft is afgelopen nacht geëindigd met een valpartij op de Haagse Brasseskade. Volgens het AD negeerde de bestuurder een stopteken en ging hij er met een bijrijder vandoor. Waarom hij dat deed is niet bekend. Bij het uitwijken voor een politieauto reed de scooter over de stoeprand en kwamen beide jongens ten val. De bestuurder is aangehouden en de scooter in beslag genomen. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in de stad anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag is de generale repetitie, morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om de trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op een drup regen. Bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Vanmiddag probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.
8: 30 jaar terug in de tijd met een klassieker van de J.

0: zei ik, 30 jaar oude klassieker. Hij is al 34 jaar oud. Een van mijn favoriete bandjes uit die tijd. Roots Band, J-Ox, zijn gewoon weer terug. Ja, blijf maar luisteren.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Ja, welkom terug bij de nieuwe Van Nierop. Nog een extra uurtje. De kunstlicht begint volgende week of de week daarna pas weer. Dus ik mag nog een uurtje langer nieuwe muziek laten horen. En er zijn heel veel albums uitgekomen deze week, maar ook een paar weken geleden al, waar ik toen geen tijd voor had. Ga je horen. Brian Fallon van de Gaslight Anthem heeft een plaat. De J-Ox ga je dus horen. Ibibio Sound Machine, die kwam deze week uit. Dat geldt ook voor Ezra Collective en voor een nieuwe indie rockband. This is Lorelei. Hebben we nog meer? Britpop, Interpol, Block Party komt voorbij, maar ook een nieuwe band, Get Down Services, folkmuziek, van alles en nog wat. We gaan beginnen met wat pop en soul. Better is een single van Baby Rose van haar journalism plaat. Daarvoor Georgia Smith met What Are The Odds. En als eerst Gracie Abrams kwam al even eerder uit, maar dit is wel een leuke track van dat album Mini Bark.

Fijne track hoor. Album van Baby Rose heet Journalism met het woord year erin. Journalism zou ik dan eigenlijk moeten zeggen natuurlijk. Begon het uur met de J-Ox. En we zijn ook nu toe aan drietal rootsplaten. De derde is een vervolgplaat. Nederlandse artiest Bertolf heeft een tweede bluegrassplaat uit. Bluefinger nummer 2. Daarvan hoor je straks Still Have You. Daarvoor Punch Brothers. En hun album heet The Unsung Adventures of the Punch Brothers. En unsung, dat betekent van alles en nog wat. Maar dat betekent in ieder geval dat ze op deze plaat niet zingen. June Apple is dus ook een instrumental, ga je zo horen. En dan de J-Ox. Ze bestaan bijna 40 jaar. Eerste album geloof ik in 89 of zo. Toen haakte ik nog niet aan. Maar toen in 92 wel. Want dat was hun grote doorbraak met die plaat die je net hoorde. Nieuwe platen uit Sanctuary Park. En ze klinken een beetje als Lawton Wainwright III. Zou dat komen omdat ze de plaat een keertje in Canada hebben opgenomen? Here's Rowing the Boats, de Jayhawks.

Toch fijn dat ik wat extra tijd heb deze uitzending. Zodat ik wat albums kan laten horen die normaal gesproken misschien net te buiten vallen. De Jayhawks hoorde je, Rowing the Boat, Punch Brothers, June Apple. En de laatste was natuurlijk Bertolf, Still Have You. Blijf nog even een beetje in de roots Americana sferen zitten. Brian Fallon, dat is de zanger van de Gaslight Anthem. Komt met een nieuwe soloplaat. Die heet Not Bad for New Jersey. Hele leuke plaat wel. Ik heb hem eventjes helemaal doorgeluisterd. Vrijdag kwam die uit. En daar staat een duet op met een andere zanger van een grote Amerikaanse band. Een grotere nog, Brandon Flowers, die van de Killers. Hier hoor je ze samen met bijna Simon & Garfunkel-achtig. Love at the End of the World.

Mooi duet van Brandon Flowers op de nieuwe plaat van Brian Fallon. En ik moet eigenlijk stoppen met het Americana noemen als genrenaam. Want Amerika bestaat uit veel meer dan de VS. Muziek uit Mexico of Zuid-Amerika noem je ook niet Americana. En Americana-achtige muziek, die dus zo vaak genoemd wordt of werd... wordt ook op allerlei andere plekken van de wereld gemaakt. Over naar een drietal muziekjes die heel erg anders vandaan komen en heel, heel erg anders klinken. Bonobo samen met Aruj Aftab met Fire on the Water. Straks als derde daarvoor Ezra Collective samen met Lila Ike met Well Organized. En we beginnen met, oh wat een geweldige track vind ik dat. Chopping Mountain is het nieuwe album van Ibibio Sound Machine. En je hoort ervan Love.

prachtige stem van Arutjef Tap. Het doet mee op de nieuwe plaat van Bonobo Hoede voor Ezra Collective en Ibibio Sound Machine. We gaan naar indie rock. Er zijn weer redelijk wat gitaarbandjes die mij goed bevallen. Bijvoorbeeld Kiwi Junior hoor je straks als derde. We hebben een nieuwe plaat uit Blowing Up, je hoort de titeltrack. Daarvoor de Tubs zijn hun derde album toe, Hard Life. Who's Gonna Love You Now? En als eerste This Is Lorelei. En ik draaide voor de zomer al een prachtige single van This Is Lorelei. En nu is er een heel album. En dat staat propvol met heerlijke indie rockliedjes. De plaat heet The Singer in My Band. En zo heet ook deze track. Hier is This Is Lorelei.

We are legends of horror.

0: Hit the lights when you leave. Doe het licht maar uit. Kibi Junior daarvoor, The Tops. En this is Lorelei. Drie gitaarbandjes uit de VS. En wat ze in de VS kunnen, kunnen ze in Groot-Brittannië ook. Namelijk puntige gitaarliedjes schrijven. We krijgen er drie op een rijtje. Twee wat oudere bands. Als derde Block Party. Worst Birthday Ever. Daarvoor Interpol met Darling Thoughts. En als eerste de Get Down Surface met Lentils van hun plaat Massive Champion.
1: I've got a buzz cut, bulbous head, not for the style, I've just got nicked.

Made it to Christmas, but not New Year. Worst birthday ever. Ja, als je rond die tijd jarig bent, dat is meestal niet zo'n probleem. Niet zo leuk. Je hoort de Block Party daarvoor, Interpol en natuurlijk de Get Down Service. Ik ben al toe aan het laatste drietal voordat we naar het nieuws gaan. Straks om 1 uur. En dan na 1 is het weer tijd voor gedichten en gesprekken. Het woordenrijk hier op Den Haag FM. Dat dus straks. En als je dit programma trouwens terug wil bekijken... terug wil luisteren of de playlist even wil checken... zoek even de nieuwe van hierop op. Je kunt het gewoon googlen en dan blogspot erachteraan. Dan krijg je hele lijsten. Of even via Instagram. Dan zie je ook terugluistermogelijkheden voorbij komen. Tot zover de administratie. Nog 3 plaatjes een beetje in de singer-songwriterhoek. 3 dames. Siska komt uit Vlaanderen. Heeft een plaat uit, die heet Page of Cups. Je hoort daarvan Jump Right In. En daarvoor Sarah Bareilles heeft weer eens een nieuw album. Idiot Heart hoor je daarvan. En als eerste een tip vanuit mijn dochter kwam die tip. Van de zomer uitgekomen nieuwe plaat van Eleanor Moss. En die plaat heet The Knife, The Needle. Hele rustige, verstilde folkmuziek. Prachtige muziek. Again, my love. Hier is Eleanor Moss.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente is in de Schilderswijk een proef begonnen om de luchtkwaliteit in woningen te verbeteren. Bij 173 adressen aan de Vijandlaan zijn luchtfilters vervangen. Bij veel bewoners was dat al 15 jaar niet gebeurd. De luchtkwaliteit rond de Vijandlaan behoort tot de slechtste van de stad. En dat leidt bij veel bewoners onder meer tot astmaklachten. De gemeente bekijkt of deze aanpak ook op andere plekken kan worden ingezet. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarbij makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Een achtervolging van een scooter vanuit Delft is afgelopen nacht geëindigd met een valpartij op de Haagse Brassenskade. Volgens het AD negeerde de bestuurder een stopteken en ging hij er met een bijrijder vandoor. Waarom hij dat deed is niet bekend. Bij het uitwijken voor een politieauto reed de scooter over de stoeprand en kwamen beide jongens ten val. De bestuurder is aangehouden en de scooter in beslag genomen. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in de stad anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag is de generale repetitie, morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om de trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op een drup regen. Bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Vanmiddag probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Dank Jolanda Baaiens voor het nieuws. Nu tijd voor...
0: Nu het Woordenrijk op jouw stadsradio.
8: We beginnen met een liedje van Venster, gewoon uit Den Haag. Den Haag.

0: verder ga.
1: Venster, laat me hier maar zijn. Nederlandstalige vertaling van Catch and Release natuurlijk. Hij staat op het Prinsjesnacht Festival. Komende maandagavond is dat.
2: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Den Haag.
1: Goedemiddag, jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij het Woordenrijk. Tot aan 2 uur gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld. Hier in de studio, Marieke Verheul, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Fijn dat je er bent. Dat geldt ook voor Anne Tjerk Mante. Hoi.
4: Hoi, Rico. Ja. En Marieke ook.
1: Ja, we gaan straks bellen met Jos Nargi van de Pussy Boys. Hij heeft weer een boekentip, maar hij zal ook iets over de Pussy Boys en de Pussy Bar vertellen, wat er ook allemaal weer aankomt. Hij maakt trouwens ook onderdeel van die Prinsjesnacht morgenavond, maar dat hoor je straks wel meer over. Met Anne Tjerk, ja, die heeft gewoon weer zijn eigen bijdrage in de loop van het uur. Er komt een Haagse de literaire agenda voorbij. En met Marieke gaan we een bijzonder onderwerp bespreken. Dat hoor je straks wel. Maar eerst nog even terug naar vorig weekend. Vorig weekend was het Spotlight Festival. Dat is het weekend waarin vooruitgeblikt wordt op het komende culturele seizoen. Dat is natuurlijk in alle hevigheid al lang losgebarsten. Mij maakte een speciale uitzending hier op de Haagse FM afgelopen maandag uitgezonden in samenwerking met verschillende radiomakers. En daarin mocht ik schrijver Dario Goldbach interviewen. En dat is de biograaf van Goldband. Maar hij is bijvoorbeeld ook schrijver van de roman De Man Die Alles Kan. En hij heeft een literair platform dat De Situatie heet. En daar komt een nieuw traject van De Situatie. Dus mensen kunnen straks weer een oproep verwachten waarbij je schrijfwerk kunt inleveren en een kans kan maken om in een mooie bundel van De Situatie te komen. Dario was er ook om een gedicht voor te lezen over Amare. Hij heeft namelijk op een van de pilaren van Amare, of een van de muren, heeft hij een gedicht staan. Gaan we even naar luisteren. Amare van Dario Goldbach.
5: Hallo, goeiedag, welkom. Je bevindt je in de vrije ruimte. Een plek waar je mag bestaan. Waar je mag lezen of lanterfanten, flexwerken of flaneren, doomscrollen of dartelen, zonder dat je verplicht bent om dure koffie te bestellen. Serieus, waar kan dat nog? Hier dus, bij Amare, in de vrije ruimte, de huiskamer van Den Haag op het Spui. Traditioneel het plein van de skaters, de alto's, de onbestemden, de dagjesmensen, de zonaanbidders en pauzenemers. De vrije ruimte is daarvan de logische voortzetting. Een plein, een vrijplaats, een plek zonder opdracht. Je mag rust nemen of juist geluid maken. Je kan piano spelen, je dagboek schrijven, een dance battle organiseren of lekker roddelen over je collega's. We vertellen niks door. Beloofd. Het is ons om het even. Doe alsof je thuis bent. Nou ja, ruim je zooi op.
1: Al dus Dario Goldbach op te zien in Amare. Dus dit gedicht ergens op een muur. Ga eens kijken, zou ik zeggen. Straks bellen met Jos Nargi. Die treedt morgenavond dus bij de Prinsjesnacht op. En die treedt dan op samen met twee muzikanten uit Den Haag. Melle de Boer van Smutface onder andere. En Henk Korn van Hallo Venray onder andere. En laat ik die Henk en Melle nou klaar hebben staan. We are all rockstars.

0: binnen te hebben, maar ik hoor nog geen Jos. Jos? Nee. Nou, dan zou ik toch even overnieuw moeten gaan bellen. erop. Ja. Gelukkig dat er een jingeltje op staat op de achtergrond. Ja. Anders horen we helemaal niks.
1: Dit maakt het wel spannend.
0: Ja, hè? Zeg maar, ja, met telefoon doet niet wat hij normaal zou moeten doen.
2: Voor meer opties, toets 1.
0: Oh, dit klinkt niet goed.
1: Maar zijn dat opties van Jos of wiens opties?
2: Eindig dit gesprek.
0: Ja, beëindig dit gesprek.
2: Voor meer opties,
0: dat klinkt als een voicemail. Ja. Ik kan het nog een keer overnieuw proberen, maar ik gok dat hij op de dingen stond. Zou ik toch het nummer helemaal in moeten tikken?
1: Ja.
0: Ja, goeiedag. Nee, nee, nog steeds niet. Volgens mij moeten we bijna naar muziek gaan, anders wordt het te lang, hoor. Zes. Hebben jullie de Pussy Boys wel eens gezien, trouwens?
1: Ja.
0: Ja, in welke hoedanigheid dan?
1: Met z'n tweeën.
0: Als de Pussy Bar met andere dingetjes
1: nee,
0: erbij?
1: Nee, Pussy Boys.
0: Oh, wacht, met een voorstelling,
1: op,
0: ja.
1: Op een
0: oh, kijk. Ja, ja. Ja. Ik weet niet zeker of het ligt aan de telefoon van Jos. Want mijn telefoon doet hele rare dingen hier op de lijn.
1: En dat is natuurlijk de enige telefoon waarmee je kan bellen.
0: Dat is de enige telefoon waar ik kan bellen. Hij reageert ook niet op ophangen bijvoorbeeld. Normaal gesproken zou hij dat moeten doen.
1: Je kan hem niet met een andere telefoon bellen en dan die telefoon...
0: Ja, zoiets zou je natuurlijk uiteindelijk nog kunnen doen. Maar dan heb je minder goede...
1: Snap ik, ja.
0: Minder goede verbinding. Ik ga het nog een keer proberen.
3: Alle steppertjes erin.
0: Er gaat nu wat over. Dat is misschien een beter teken.
1: Het is nieuw.
0: Ja, hè? Hadden we net niet. Maar... Het duurt wel lang. Jos, wakker worden.
4: Dit is de voicemail van Jos.
0: Ja, daar doen we niet aan. Daar doen we niet aan. We gaan eens een muziekje luisteren. En we gaan het misschien aan het eind van het programma nog even proberen. Hup. Die gaat erop, de telefoonhoorn. Ik heb muziek klaarstaan van Amber Rosa Lynn. En dan gaan we straks gewoon in gesprek met Marieke Verhul. Amber Rosa Lynn staat ook op het Prinsjesnacht. Overigens, ik heb alleen maar muziek die op Prinsjesnacht staat morgenavond.

0: Lamba Rosalyn en Ralph van Rij, Running. Hun single van vorig jaar, geloof ik, of zoiets. Ja, je luistert naar het Woordenrijk. Probeer het later dit uur nog even met Jos Narghi. Maar eerst maar eens even verder met de gasten in de studio. Anne Tjerkwanten zit hier en Marieke Verhul. Marieke, jij kwam deze week met een gedicht. Normaal gesproken zit jij hier niet in de studio, maar stuur jij opnames op.
1: Ja.
0: Waar wij altijd erg blij mee zijn. Eens in de zoveel tijd kunnen wij een mooie opname laten horen. Je had nu ook een opname gemaakt van een nieuw gedicht van je. En met een onderwerp waar je ook wel iets over wilde vertellen. Dat gaan we straks ook na het gedicht doen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Het is de week van de suïcidepreventie. 113 is de hulplijn daarvoor, ja. Zeg maar. Zowel online als chatten als telefonisch. Ook belangrijk om te noemen, denk ik. Je hebt er een gedicht over geschreven. We gaan er straks na afloop over praten. Wil je er daarvoor nog iets over kwijt of niet?
1: Het is in mijn familie voorgekomen, heel dichtbij.
0: Ja.
1: En daar gaat het gedicht over. Dus ja. Het is best een heftig gedicht.
0: Zeker. Kan ook geen kwaad om dat van tevoren even naar luisteraars toe te melden. Het is best een heftig gedicht. Mocht dit een trigger voor je zijn, zet de radio uit. Ga wat anders doen. Dat zeggen radiomakers meestal niet over hun eigen programma. Maar blijf bij de les en we gaan er daarna dus over praten. Ja. Zal ik het aanzetten?
1: Ja, doe maar.
0: Dan gaan we er daarna verder over praten. Dat we leven.
1: Dat we leven. Het was vandaag donderdag toen. Donderdag 12 juni 1975. De dag dat ons huis door een enorme meteoriet werd getroffen. Mama was dood. De tafel was er gewoon, vol eten. Met een vader en een broer en nog een broer en een zus en een zusje. Maar niemand at iets. Niemand zei iets. 51 jaar geleden besloot mijn egocentrische, ijdele, kunstzinnige, gevoelige, zorgzame moeder een eind aan haar leven te maken en sprong voor de sneltrein. Elke week kom ik voorbij de plek waar mijn moeder in stukken en flarden uiteenbarstte en als sterrenstof de lucht invloog. Een schietgebed? Ik zit in de trein en denk, bang, miljoenen deeltjes vliegen. Lieve stukjes vingers die de allerbeste zalf op mijn gezicht smeerden. En ze kon het weten, werkte in een apotheek, kende alle Latijnse namen. Stukjes jaloerse hersenen op andermans levenslust, op de vrouwelijke collega's van mijn knappe nieuwsgierige vader. Mooie kunstzinnige deeltjes van stenen beelden en grafische ontwerpen die perfect waren door imperfectie en die nooit de erkenning kregen die ze verdienden, niet in de laatste plaats door haarzelf. Hele bange deeltjes die de elektroshock in die jaren ongevraagd, onverdoofd gegeven voor geen goud nog eens wilde meemaken. Het allerergste, zei ze, was dat. Hele goede, precieze stukjes ogen die alles zagen wat niet per se gezegd hoefde te worden. Waarom kan ik nu pas huilen, nu haar leeftijdsgenoten bij bosjes overlijden? Is het omdat er eindelijk psychiaters opstaan die naast je gaan staan voor een gesprek van mens tot mens, zonder stagiaires, zonder labels en diagnoses? De dingen die wij kopen zijn alleen maar dood. Als je de stekkers eruit trekt, bestaat er geen artificiële intelligentie. Als ik mijn bril afdoe, verdwijnen de rimpels. Als ik denk aan het heelal, zie ik geen kleur. Maar al die wonderlijke aardse dieren laat ze me niet zien vlak voordat ze uitsterven. Ik hoest. Ik heb pijn op vreemde plekken. Volgens artsen is er niets aan de hand. Toch krijgt 1 op de 2 mensen kanker in dit land. Dit land van PFAS, bestrijdingsmiddelen, slachthuizen en auto's. In deze wereld van vervuilende scheepvaart met weggooispullen, onafbreekbare chemie. Het is donderdag, vandaag. Dat zij leefde. Dat wij leven. Laten we het uitbundig vieren met niets. Met drinkwater en vruchten voor iedereen ter wereld, voor altijd. dat we leven. Meer niet.
0: Ja, een heftig gedicht van Marieke Verheul. Mocht je dit onderwerp niet uit je hoofd krijgen, zoek 113 op. Online ook te vinden. Marieke, heftig onderwerp. Ja. Het moest er een keer uit misschien. Of hoe zit dat?
2: Ja, hoe zit dat? Het is zo lang geleden natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Het is een onderwerp waar ik eigenlijk niet vaak over praat. Eigenlijk bijna nooit.
0: Mm-hmm.
2: Ook in het gezin werd er niet over gesproken. Niet alleen vlak daarna, maar eigenlijk ja, nog steeds niet. Dus echt na zoveel.
0: Ja. Het is zo groot en zo heftig dat het ja,
2: ja.
0: Dat onder andere oplevert. Dat er weinig over of niet over gesproken wordt. Ja.
2: Ja, het is heel gek hoe iedereen dan zeg maar verdwijnt in zijn eigen manier om dat te verwerken.
0: Ja, eigen manier om ermee om te gaan.
2: Ja.
0: De manier die jij dus nu na zoveel jaren gevonden hebt, is ineens erover schrijven.
2: Ja, ja. Dat kon alleen maar een gedicht worden, denk ja. ik. Ik ben jaren geleden wel eens begonnen aan een novelle waar er mm-hmm. wat tekst in voorkwam die ook uit haar dagboek kwam. Maar ja, het is, ik ben geen romanschrijver, ik ben mm-hmm. echt meer een dichter. Dus
0: ja.
2: het kon niet anders dan in een gedicht uiteindelijk
0: ja.
2: vorm krijgen.
0: En kun je dan iets zeggen van, geeft dat een soort lucht of niet? Of is dat iets waar ik misschien raar naar hoop of zoiets? Dat het iets van verwerking doet, of niet?
2: Ja, verwerking doet het zeker. Ik weet niet ja. of het lucht geeft. Maar wat goed doet, dat is toch die verbeelding, hè, die we doen met de kunst. En het kan natuurlijk op allerlei manieren kunnen mm-hmm. in de kunsten uiten. Die verbeelding is denk ik heel belangrijk. Dat je, als ik denk zo aan die dag daarna, die tafel in die keuken.
0: Mm-hmm.
2: En dat je dan voorstelt dat inderdaad zo'n meteoriet was die het huis trof. En dan zo dwars door de tafel
0: ja.
2: heen. Dat de tafel eigenlijk meer een gat was. Mm-hmm. Waar je dan omheen zit in ja. stilte met z'n allen.
0: Er is ineens een gat gevallen in het gezin dus ook letterlijk eigenlijk. Ja,
2: ja. ja. En dat zag ik opeens voor me.
0: Ja.
2: En op een of andere manier.
0: Maar dat zag je dus nu tijdens dit schrijfproces voor je? Of toen ja. al als kind? Want
2: nee,
0: je was
2: nee,
0: 11, 12 op die tijd.
2: Nee, ja. ik kon alleen maar denken aan die tafel, dat het zo ja. pijnlijk was.
0: Mm-hmm.
2: En nu heb ik dat kunnen omzetten in een beeld.
0: Ja.
2: En dat maakt het zo fijn als je mm-hmm. kunst kan maken. Dat je dat krijgt een vorm. Het krijgt ja. een andere vorm waar je op een of andere manier een beetje blij van wordt.
0: Ja. Ja, er wordt niet voor niets vaak met creatieve vormen gewerkt bij mensen met een trauma.
2: Ja.
0: Wat voor trauma dan ook. Ja.
2: Klopt.
0: Ja.
3: Marieke, mag ik wat vragen?
2: Ja,
3: groot gezin, 5 kinderen.
2: Klopt.
3: Jij was 11, heb ik begrepen. Wat gebeurde er met jou?
2: Ja,
3: kun je dat een soort van terughalen?
2: Dat is heel lastig. Ja, het is grappig. Ik ben afgelopen jaar begonnen op de PABO. Op de opleiding in Leiden. En daar moet je veel werkstukken schrijven over jouw visies. Tenminste, zeker op de variant waar ik op zit. De springvariant is wat meer gericht op vernieuwend onderwijs. En er wordt van je verwacht dat je veel nadenkt over onderwijs en hoe je dat wil gaan doen. En ook over je eigen identiteit.
3: Ja.
2: En opeens zag ik mezelf als 11-jarig meisje in die klas zitten. Door de ogen van die leerkracht. Want ik denk dat ik zelf ging ik op slot als
3: ja.
2: meisje.
3: Ja.
2: Dus ik heb dat ja, helemaal gewoon weggeblokt, zeg maar. En dat is zo gebleven. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit met iemand daar iets over heb.
3: Tot nu dus?
2: Tot nu?
3: Decennia later dat dat ja. zich aan de oppervlakte dringt en daar ja. toch iets gezegd wil worden.
2: Ja, en dat ik toch dat meisje weer zie of zo. Dat
3: ja.
2: vond ik wel heel ontroerend eigenlijk.
3: Ja, dat is het zeker.
2: Je zal maar leerkracht zijn en zo'n kind in de klas hebben.
0: Ja, dan moet je natuurlijk ook. Ik hoop dat er op PABO's tegenwoordig ook een soort les gegeven wordt over van hoe ga je om met kinderen die iets heftigs meegemaakt hebben of meemaken. En dat kan natuurlijk van iets kleins tot iets heel groots zijn. Ik bedoel, er zitten ook ja. mensen met een oorlogsverleden hier in klassen die uit een ander land komen bijvoorbeeld. Maar het kan ook gewoon een scheiding zijn die heel erg heftig ja. ingrijpt. Maar ja, in jouw geval was het iets heel heftigs.
2: Ja,
0: ja. Maar heb jij daar zicht op? In hoeverre daar nu op PABO's les over gegeven wordt?
2: Ik weet niet of er echt lessen over gegeven wordt, maar er zeker aandacht voor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja hoor. Ja. En ook, ja, het komt natuurlijk toch allemaal voorbij ook, omdat je mm-hmm. gaat zo intensief ermee aan de slag.
0: Ja.
2: Dus je moet ook goed naar jezelf kijken als je met zo'n grote klas kinderen mm-hmm. gaat werken.
0: Ja.
2: Dus ja, dat komt zeker voorbij.
0: Hey.
2: Ik denk dat zo'n leerkracht, tenminste in mijn geval, die zien dan al heel snel van, oh, die gaat op slot. Hè. Mm-hmm. Die wil daar niet over praten. Nou, dan gaan ze geen nood open kraken, zeg maar. Dan,
0: nee.
2: dan
0: nee.
2: laten ze dat...
0: Nee, ik kan me ook voorstellen dat in sommige gevallen ook er gewoon een psycholoog aan te pas moet komen. Of iemand, een andere hulpverlener die meer daarin getraind is. En niet ook nog eens een keertje de hele klas de orde moet houden, zeg maar.
2: Ja, ik denk ook dat dat wel goed was geweest, hoor. Ook, mm-hmm. ook in het gezin.
0: Ja.
2: Dat vind ik altijd nog wel jammer, dat mijn vader niet heeft gezorgd voor een psycholoog in het gezin. Maar goed, het was een
0: was minder
2: tijd.
0: Normaal, denk ik. Was midden jaren 70. Ja.
2: Klopt, ja. ja. 1975, dus dat was... Ja, niet heel gebruikelijk. Bovendien moet je natuurlijk ook maar afwachten hoe dan zoiets uitpakt. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Het moet natuurlijk ook klikken. Het moet een goede zijn.
0: Ja.
2: Ja. Er zijn niet alleen maar goede psychologen natuurlijk. Of, ja. Maar helemaal niet erover praten, dat zou ik echt niemand aanraden. Dat is gewoon echt niet goed.
0: Nee, nee. En al is het later en al doe je het eerst in een creatieve vorm.
2: Ja, dat maakt niet uit.
0: Dat kan natuurlijk ook, ja.
2: Er moet iets in beweging komen. Dat is wat je met praten mm-hmm. doet. Hè? Ja. Er gaat iets stromen.
0: Mm-hmm.
2: Ook als je kunst maakt, dan gaat er iets stromen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook voor jonge mensen die nu bijvoorbeeld vastzitten of zo mm-hmm. erin. Het is gewoon heel belangrijk om iets in beweging te zetten.
0: Ja.
2: En dat kan natuurlijk heel goed door middel van de kunst. Hè?
0: Mm-hmm. Zeker.
3: Zeker. Ja, dat kan zeker een hele belangrijke uitlaatklep zijn. In het gedicht vertel je iets over je moeder. Ik denk een hele sensitieve geest, als ik je zo volg. Ze had ook een dagboek, zei je. Heeft zij ook iets... Hebben we iets teruggevonden dat zij iets aankondigt? Of heeft ze iets erover geschreven of laten blijken?
2: Ja, er zijn een paar zinnen die ik uit mijn hoofd weet... omdat ik die dan in die novelle had gezocht. En daar schrijft ze... De grond is te hard of te droog... En dan zweef ik maar een klein stukje boven de grond. En dat maakt het zo heerlijk juist. Het is bijna poëzie.
3: Hm, ja.
2: Maar daar, ja... Of het is poëzie.
3: Ja.
2: Maar daar ja, merk je al dat ze eigenlijk er niet wil zijn of zo. In de realiteit.
0: Ja. Een soort vluchten. Ja.
2: Een soort vlucht, ja. ja. Terwijl ze had ook kunnen vluchten in haar kunst.
0: Mm-hmm.
2: Ze kon heel mooi, ze had les trouwens van Roy Akkers hier op de Vrije Academie. Mm-hmm. Dus ze kon hele mooie beelden maken van steen.
0: Ja.
2: En ze kon mooi tekenen. Dus ik denk wel eens, stel dat ze nou de achterkamer had omgetoverd tot atelier en gewoon lekker was gaan werken.
0: Ja.
2: Wat dat had gedaan. Ik denk dat dat geweldig was. Ook voor ons kinderen. Om te zien van, goh. Mama is niet alleen maar een huismoeder. Maar,
0: nee, ze is het, ook nog een creatieve geest die zich kan uiten. Ja.
2: Ja. Ja. Dus dat, zo stellen, en dat is ook wat de kunsten doen. Hè. Als ik er nu aan terugdenk, dan stel ik me gewoon voor dat het zo was.
0: Ja.
2: Alsof je die geschiedenis een beetje kunt herschrijven in je verbeelding.
0: Mm-hmm.
2: Dus...
0: Ja. Er is nu de week van de suïcidepreventie. 113 zit daar bijvoorbeeld achter. En belangrijk ook. En ik weet een andere campagne van hen. Die ging over per maand gaat er een hele schoolklas weg. Zeg maar op die manier. Dan ging het over jongeren. Specifiek gericht op de jongeren. Dat is een campagne van een tijdje terug. Dan hadden ze ook een klassenfoto gemaakt. En dan kon je inzoomen en dan kreeg je een verhaal van een van die... Dat was dan niet een echte klas natuurlijk. Maar allemaal losse individuen die in een maand tijd vertrokken zijn. Op deze manier. En ik word daar al week van, zeg maar. Ik word er al... Ik krijg een brok in mijn keel van. Maar hoe ga jij met dit onderwerp om als het voorbij komt?
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld via zo'n preventieweek. Dat is dan nog alleen maar... Mooi en goed, zeg maar. Maar ook als je ergens het nieuws hoort, een nieuwsbericht erover hoort.
2: Ja, ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Jonge mensen, die zouden dat... Ja, die zouden iets aangereikt moeten krijgen. Mm-hmm. Waar ze altijd houvast hebben. Het schijnt voor die jonge mensen ook heel erg eenzaam te zijn, hè? Omdat ze echt in hun eentje ermee rondlopen.
0: Ja.
2: En pas als ze erover gaan praten, dan zie je dat er weer die beweging
0: komt.
2: En dingen in gang gezet worden. Dus dat is heel belangrijk. Je kunt ook via 113 een training doen.
0: Ja.
2: Hoe je het gesprek aangaat met jongeren.
0: Ja.
2: Als je met jongeren te maken hebt, in wat voor vorm dan ook, is het gewoon heel belangrijk om heel goed op de signalen te letten.
0: Mm-hmm.
2: Ook zijn het maar kleine dingetjes als er iets gezegd wordt, dat je durft te vragen van, goh, denk je wel eens aan zelfdoding bijvoorbeeld. Dat je op die manier echt het gesprek erover aangaat, dat is echt belangrijk. Dat het is voor jongeren vaak ook een opluchting als ze eindelijk toch over kunnen praten.
0: Ja, toch kunnen benoemen en het dan...
3: Dat ze daarmee misschien uit die eenzaamheid komen.
2: Zitten
3: dat ze weer een verbinding maken.
2: Ja,
0: dat schijnt ook wel enigszins toegenomen zijn onder jongeren. Niet alleen gedachten erover, maar ook pogingen. En dus ook, jammer genoeg, gelukt.
3: Heeft social media daar een rol in, denk je?
0: Nou, de algemene druk die er op jongeren ligt, speelt wel een rol, volgens mij. En dat kan ook deels social media zijn. Maar dat is ook gewoon de prestatiedruk die wel veel groter geworden is. Op scholen en in werkleven en zo.
2: Corona schijnt ook
0: Ja, zeker qua eenzaamheid heeft dat natuurlijk ook wel benadrukt. Wat goed dat je hierover wil praten. Ja, het is niet verplicht natuurlijk. Je kwam zelf met dit onderwerp en ook van, ik wil hier verder over praten.
2: Vooral in deze week vond ik het belangrijk om... En voor mij is het eigenlijk ook een soort feestelijk moment eigenlijk, omdat ik er nooit over praat.
0: Ja.
2: Nu opeens met een gedicht.
0: Ja.
2: Het is ook wel, het is gewoon heel fijn dat uiteindelijk
0: dat het ook voor jezelf een soort, dat je het kunt delen, zeg maar.
2: Ja. Het is heel belangrijk. Mooi. Komt ook een beetje door Jim van Os, hè? Dat was de laatste zomergast.
0: Ja, inderdaad, die psycholoog.
2: Psychiater.
0: Oh, sorry, psychiater.
2: Professor ook.
0: Ja.
2: En hij zegt ook dat het heel belangrijk is dat je vooral op herstel gericht bent. Hè? GGZ is nog een beetje soms ouderwets bezig met stempeltjes drukken en diagnoses stellen.
0: Diagnoses en stempels en medicatie of trainingen die precies in dat plaatje passen.
2: Ja, precies. Terwijl dat kan ook schadelijk zijn. Het kan ook echt tegenwerken. Dus het is wel belangrijk dat je het zelf keuzes gaat maken. En je goed informeert van wat is er mogelijk. Er zijn allerlei mogelijkheden.
0: Allerlei soorten hulpverlening, ja.
2: Dus dat zei hij dat het heel belangrijk is.
0: Vind je het goed als we het hierbij afronden?
2: Ja.
0: Ja? Heel goed. Fijn dat je dit hebt willen delen. Blijf gerust nog even zitten.
2: Ja.
0: Het programma gaat nog eventjes door met andere onderwerpen natuurlijk. Proberen straks Jos nog eventjes snel. En Anne Tjerk heeft nog een mooi gedicht voor ons. Good night, Irene. Een duo is dat. Key to the Highway.

0: Goodnight Irene heet de band. En Key to the Highway, Annetjerk, ik kende het van Eric Clapton. Dus een cover. Misschien niet origineel van Eric Clapton, maar goed.
1: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: Ja, en van de week daarna. Bijvoorbeeld, morgenavond is het Prinsjesnacht. De dag voor de derde dinsdag. Vanaf 7 uur is er in het hele centrum, op heel veel plekken is er van alles te doen. Daar zit heel veel muziek bij. Alle muziek die je dit uur hoort, bijvoorbeeld. Van wat hebben we gehoord? Venster, Henk en Melle, Amber Rosalien, Goodnight Irene, Miles O'Brien ga je nog horen. Benito en ik heb geen tijd meer voor Lilith Left the Garden, French Kiss en Vos. Spelen ook allemaal morgenavond. Jam de la Crème, dat is ook een aanrader wat betreft muziek. Die zijn weer terug. Maar er is ook literatuur. Oftewel, Jos Nargi treedt op samen met Henk en Melle. Dat is in de Grey Space morgen nacht. Die doen de nacht mis. Lily Clarissa, kennen we ook van dit programma, gaat meerdere keren voordragen. En er is een soort try-out van een toneelstuk dat heet Vrouwen herschrijven geschiedenis met schrijfsters Alicia Kishinka en Danielle Zawadi, ook in de Grey Space. Dan donderdag 17 september om 7 uur Rhythm and Poetry, jezelf uitdrukken, een young adult poëzie rap workshop in de Centrale Bibliotheek, gegeven door de Glody Mbete. Zaterdag 19 september om 11 uur komt Connie Palmen naar de Paagman aan de Fret, interview over haar boek Johnny Walker. Interviewster is Janneke Siebelink. Zondag 20 september Dichters op Scheveningen vanaf 13:30, georganiseerd door Marion van der Vecht. In wijkwinkel Scheveningen met Marilou Klapwijk, Oliver Doherty, Ingo Oudenaar en muziek van Artie Seintje. Warm aanbevolen. Woensdag 23 september om 8 uur Pussy Bar. Ik hoop straks van Jos te horen wie er allemaal staan. Maar in ieder geval de Pussy Boys en Nick Veenstra in zaal 3. Dus donderdag 24 september om 6:30. Crash event van de Zwarte Schaap. Een editie waarbij degenen die zich opgeven voor de open mic, dus de dichters, kunnen samen optreden. Samen met muziek van Damani Leidsman. Dat is in de Grey Space in de middel. Donderdag 24 september kun je ook naar Poets at the Table in Laaktheater met Let's Glow. Podium takeover met Josh van Loon daarbij. Zaterdag 26 september, Joke Hermsen komt naar Colette. Daar is een gesprek daar met deze schrijver, filosoof, over haar boek Tijd is Hoop. Dat is om 4 uur in Colette. Zaterdag 26 september om 7 uur, Kortebos gaat los. Festival in het wijk Kortebos. Maar dan kun je daar in Theater in de Steeg, naar het open podium. En dat wordt geleid door Alexander Franke, die er volgende week nog verder meer over komt vertellen in deze uitzending. Zondag 27 september om 5 uur. Op 3 uur is er Mensen zeggen dingen in Amare. Dus een keertje 's middags en een keertje niet in het paard, maar in Amare. Host is Dien Bowen. Optredens zijn er van Matteo, Salva Akroem, Wessel Klootwijk, Mozenaal en Danielle Zawadi. Donderdag 1 oktober, De Zachte Kern in Strand Het Hito. Onder leiding van Dario Goldbach kun je deze leesclub volgen. Gaat over het boek Begin, Midden, Einde. Valerie Luiseli. En dan zondag 4 oktober om 3 uur zijn we weer terug met een woordrijk podium. Dit keer in Museum Rijswijk. De namen worden nog bekendgemaakt wie daar gaan optreden. En dan gaan we nu eens eventjes heel improviserend nog een keer proberen Jos Nargi te bellen. We gaan een telefoon aanzetten en de juiste nummers intikken, terwijl ik ook nog doorklets. Jongens, alles maar tegelijkertijd. Ik ben al zo goed met nummers. Even kijken hoor, of dat nu wel gaat lukken. Ik hoor wat overgaan en ik hoop niet dat hij op de voicemail springt.

0: Vrolijke Haagse muziek. Morgenavond live in de stad te bewonderen. Miles O'Brien hoorde je.
1: Onderweg, de reis als doel. Hier is uw reisleider, Anne Tjerk Mante.
0: Ja, Anne Tjerk, fijn dat je er nog steeds zit. Marieke van Rooij is ook nog even blijven zitten. In natuurlijk ook een beetje in afwachting van Pussy Boy Jos. Maar die geeft nog geen gehoor. Eerst dan maar eens even Anne Tjerk. Wat heb je meegenomen voor vandaag?
2: Ik heb een gedicht meegenomen. En we hebben natuurlijk dit programma ook even voorbesproken. Mede gezien een onderwerp. Mm-hmm. En ik heb iets gezocht waarvan ik dacht, ja, dat kan daar mooi op aansluiten. En het gaat over de innerlijke getormenteerdheid, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar niet van een persoon, maar van de stilte.
0: Oh.
2: En het is een beetje een sprookje. Het is natuurlijk een gedicht. Nou, we gaan kijken waar het naartoe gaat.
0: Ik denk toch gelijk aan een soort personificatie van iets ongrijpends. Jongens.
2: Ja, ongrijpbaar is het zeker. Ja. Komt-ie dan, ja? Stilte. Er was eens stilte. Zo mooi, zo zuiver, zo onpeilbaar sereen. Geen geluid ter wereld durfde erheen. Maar de stilte in zichzelf was als een kolkende orkaan. Een identiteitscrisis van je welste. Daar was geen stilhouden aan. En dus ineens, uit de geluidloosheid, barstte het los als een wanhopig componist die niets van componeren wist. En de stilte trilde als een riet, wist niet hoe ze het had en bad hardop. Ik had geen verweer meer. En zo verbrak zij zich nog een keer. Daarna was er weer stilte. Behagelijke stilte. Niet opspringen. Men had de stilte kunnen horen zingen. En zo was de stilte in evenwicht met zichzelf. En het aardige is dat vanaf dat moment uit en aan het geluid bij de stilte langs kon gaan.
0: Wauw. Mooi, Anne Tjerk. Ook mooi voorgedragen.
2: Ja.
0: Ja, ik kon het niet helemaal zien. Er zit een half scherm tussen ons in. Maar ik had het idee dat je het uit je hoofd deed.
2: Ja, ik deed daar. Ik had een spiebriefje, maar dat was niet nodig.
0: Nee, dat is niet nodig. Oh, dat is fijn altijd, hè? Ja.

0: Ik wilde applaudisseren. Maar...
1: Ja, dat mag van mij hoor.
2: Ja. Ja.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi. Is de stilte een zij dus, of niet?
2: Ja, ik denk dat stilte dat vrouwelijk is in het Nederlands. Ik weet dat niet helemaal zeker, maar het zou heel goed kunnen.
0: Zal ik het eens opzoeken?
2: heb ik het vrouwelijk vervoegd in het...
1: Ja, volgens mij hoor ik dat ergens, ja.
2: Dan is het vrouwelijk. Ja. Ik let er altijd op.
0: Het zijn hele belangrijke woorden die vrouwelijk zijn. Een zee en... Zon.
1: Oh, kijk eens.
0: Aard, de liefde, geloof ik.
1: Oh, alle grote dingen in het leven eigenlijk. Ja. Alle belangrijke dingen in het leven.
0: De maan is vrouwelijk.
2: Zeker. Ja. Maan is zeker vrouwelijk, ja.
1: Ja. Mooi, mooi. Ja, het is mooi om even zo tot rust te komen.
2: Ja.
1: En jij zei getormenteerd. Is het dan ook iets waar jij dan iets in stopt wat je dan... Nou ja, wat je dan kwijt bent of waar je dan mee om kunt gaan... doordat je er op een creatieve manier vorm aan vindt, geeft?
2: Het is een beetje zoeken naar... manifesteren zaken zich zoals... laten dingen zich zien zoals ze zijn.
1: Ja.
2: Er zit altijd een gelaagdheid in. En ik heb in dit geval een zekere gelaagdheid in die stilte... aan die stilte gegeven.
1: Ja, echt een persoon met meerdere kanten. Ja.
2: Kan zijn.
1: Ja.
2: Die ook nog iets anders wil zijn dan alleen maar stilte.
1: Ja. Het zou ook wel erg cliché zijn als de stilte alleen maar stil is.
2: Ja, ik denk ook niet dat dat zo is. Maar dat komt hier een beetje.
1: Ja, ik zou gelijk gaan denken over alle andere dingen. Rumoer. Zou rumoer niet ook wel eens een keertje een beetje rustig willen doen, bijvoorbeeld?
2: Ja, een zachte rumoer.
1: Ja.
2: Een beetje gemompel in een café zo. Ja, en dat geldt in dit geval heb ik dus een fenomeen, namelijk stilte genomen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen.
1: Hè. Ja. Dus,
2: welke maskerade bij onszelf en anderen voorhouden.
1: Mm-hmm.
2: En wanneer niet.
1: Ja, mooi, mooi. Hey, jij bent de muzikant, beeldend kunstenaar en dichter. Welke periode zit je nu? Doe je alles door elkaar? Je kwam nu met een gedicht, maar dit is al van eerder.
2: Gedicht is van eerder, maar ik ben wel bezig met opnames van liedjes. Dat is overigens een lang uitgesmeerd traject door allerlei oorzaken.
1: Mm-hmm.
2: En daar komt dit gedicht wel in terug als een spoken word. Dus daar zit wel dan een muziek op.
1: Oh, wat grappig. Dus je hebt een soort spoken word track ervan gemaakt.
2: Ja.
1: Want jouw liedjes waren, in ieder geval op je vorig jaar, die cd bijvoorbeeld, die zijn nog behoorlijk traditioneel kleinkunst, zeg maar, qua vorm.
2: Ja,
1: ja.
2: Maar ik zorg wel
1: en
2: dat...
1: En spoken word is dan echt weer wat anders.
2: Ja, klopt. Maar ik heb tot nog toe, op de twee voorgaande albums staat ook steeds één track op die verband houdt met spoken word.
1: Ja.
2: En ik gebruik wel vaker gedichten, maar meestal ga ik die dan wordt dat toch een melodie. En in dit geval is er geen melodie. Het is echt gesproken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mooi. Nou ja, als je het zo mooi doet als je het net deed, maar dan ook nog met een soort.
2: Dat gaan we zien.
1: Ja, ik weet alleen niet. Ik heb zelf nu de achtergrondmuziek uitgezet, omdat ik dacht, het gaat over stilte.
2: Heel goed.
1: Ja. Ik weet niet hoe je dat dan op die plaat gaat doen.
2: Dat een beetje meespelen.
1: Ja, een beetje meespelen. Nou, dat is iets om naar te kunnen uitkijken. We gaan nog muziek horen hier op Den Haag FM. Benito, ook uit Den Haag, staat ook morgenavond op het Prinsjesnacht. Hij heeft een track van vorig jaar, Duneografie.

0: ik hoop dat je... Ik ga die boete nooit betalen, maat. Nooit. Kanker, nooit.
1: Nee, Benito, Benito met Duneografie. En morgenavond ook op, in de stad dus te zien. Het Woordrijk nog eventjes proberen. Een laatste poging om Jos Nargi te bellen. Jos? Nee. Nee, nog steeds niet. Volgens mij zijn de klopjes nu goed ingedrukt. Het lijkt on-air te zijn. Maar toch hoor ik helemaal niemand aan de andere kant. Nee, ik geloof niet dat het gaat lukken vandaag. Jammer dan, die hou je dan te goed. Jos Nargi staat natuurlijk met de Pushy Boys volgende week woensdag 23 september in zaal 3. De eerste editie van de Pushy Bar van het nieuwe seizoen. Muziek van Nick Veenstra natuurlijk met diverse dichters daarbij. En hij is morgenavond in de Grey Space te zien tijdens de Prinsjesnacht. En... Ik kan hem nu wel uitzetten, want hij lukt echt niet. Nee, hupsakee, uit. Zit hij nog met Anne Tjerk en Marieke Verheul. Dank jullie in ieder geval voor je komst.
2: Geen. Zeker.
1: Gaan we weer bijna afronden hier. Straks is er sportsignaal op deze zender. Nog grote dingen van plan vandaag?
3: Nee.
1: Nee?
3: Zeker niet. Nee.
1: Misschien kunnen we nog even een nagesprek houden. We hebben net een heftig onderwerp besproken, Marieke. Hoe voel je je nu? Is het fijn dat, dat je het gehad hebt, in ieder geval? Ja, ja. Ja, je zag er ook wel een beetje tegenop, weet ik.
4: Ja, zeker. Ja. Ik was best nerveus ervoor, maar...
1: Logisch ook qua onderwerp, ja.
4: Nee, maar het ging heel goed. En, het is zeker. Ook echt wel fijn. Het is ook wel... het is voor iedereen goed, denk ik. Om dan over dit soort onderwerpen te praten. Ja. Hoe dan ook.
1: Ja, zeker. Zeker. Nou, wat jij zei, dat klopt ook wel. Want als je kijkt op online op 113... de zelfmoordpreventielijn, maar dat is ook een chatmogelijkheid. Dan zie je ook die campagne van dat ze cursussen aanbieden van hoe start je het gesprek over dit onderwerp. Dus wat jij al zegt, van het is goed om erover over te praten.
4: Ja, en hoe doe je dat dan? En je kunt een training volgen, dat heb je echt in 3 kwartier of zo gedaan. Of online training, hoe je in gesprek gaat met jongeren. Ja. Dus dat zou ik iedereen aanbevelen. Ja.
1: En zou het nou ook nog kunnen zijn dat helpt dat jij een speldje op hebt met een geel lintje?
4: Dat weet ik niet. Ik denk dat het nog wel even duurt voordat...
1: Voordat dat bekendheid heeft,
4: wat meer bekendheid heeft. Maar elk jaar wordt wel een week gehouden voor de suïcidepreventie. Ja. Maar ik geloof dat wat jij vertelt, dat er zijn soms ook dagen of zo.
1: Ja, er is ook een wereldwijde dag waar ook in Nederland aandacht aan besteed wordt. Die zit ergens in januari of februari. Die was er nu heel erg gefocust op jongeren.
4: Ja.
1: Dus dat is dan is er een tweede moment in een jaar.
3: Is dat de belangrijkste doelgroep?
1: Nou ja, het blijkt wel een groeiende doelgroep te zijn. Dus dat is wel alarmerend natuurlijk.
3: Ja, zeker.
4: Want de cijfers gingen omlaag, maar juist voor jongeren ging die omhoog. Vandaar dat het
3: na corona.
1: Over zo'n speldje gesproken. Ik was een keer naar het Hart Museum in Amsterdam. Dat is een museum dat heet Hart. Er was een tentoonstelling over mentale gezondheid en over hoe daarmee om te gaan. Een kunstenaar had daar bedacht een roze vierkantje als speldje. Mm-hmm. En dat vierkantje was dan, los dat het een helemaal vierkant was, was het ook een olifantje. Dus die heb ik ook een tijd gedragen ook. En die was ook bedoeld om het gesprek daarover in gang te zetten. Eventueel met echt een conversation starter is dan dat dingetje. Waarom heb jij

De Rosse denkt, nou, dan ga je het vertellen. Dan ga je iets over mentale gezondheid en hoe belangrijk ik dat vind dat daarover gepraat kan worden. Maar ook dat weet ik niet of dat al aangeslagen is. Ik heb het alleen maar daar bij dat museum toen gezien en daarna zelf gedragen een periode. Dus het zou heel fijn zijn als dat soort dingen natuurlijk de boel op gang, op gang helpen. Ja. Nou, heel goed. Ik wens jullie een prettige zondag. Wordrijk is er volgende week weer om 1 uur natuurlijk. Danielle Zawadi is het gast. Meriem Abdelalim, Alexander Franke, Geraldina Metselaar. Heel veel gasten volgende week. En straks na 2 is er, Sportsignaal Radio. We gaan eruit met nog een muzikant die morgenavond te zien is. Dan als dichter. Lily Clarissa kun je morgenavond bij Prinsjesnacht vinden. Maar ze zit ook in een punkband. Dan heet het Lilith Left the Garden. Hier is Girls Pretty.

100% Haags. Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente is in de Schilderswijk een proef begonnen om de luchtkwaliteit in woningen te verbeteren. Bij 173 adressen aan de Vijandlaan zijn luchtfilters vervangen. Bij veel bewoners was dat al 15 jaar niet gebeurd. De luchtkwaliteit rond de Vijandlaan behoort tot de slechtste van de stad. En dat leidt bij veel bewoners onder meer tot astmaklachten. De gemeente bekijkt of deze aanpak ook op andere plekken kan worden ingezet. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarbij makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Een achtervolging van een scooter vanuit Delft is afgelopen nacht geëindigd met een valpartij op de Haagse Brassenskade. Volgens het AD negeerde de bestuurder een stopteken en ging hij er met een bijrijder vandoor. Waarom hij dat deed is niet bekend. Bij het uitwijken voor een politieauto reed de scooter over de stoeprand en kwamen beide jongens ten val. De bestuurder is aangehouden en de scooter in beslag genomen. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in de stad anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag is de generale repetitie, morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om de trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op een drup regen. Bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Vanmiddag probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
6: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
8: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20:20 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2:00 met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Sensaties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: dat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20:20 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2 uur met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Hallo, ik ben Jolanda Bagens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20 over 1 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2 uur met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
5: Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20 over 1 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2 uur met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws van 8 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 12:20 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2:00 met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: Den Haag FM
0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio.
2: 100% Haags.
0: Tot 10 uur Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20:20 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2:00 met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Den Haag FM.
0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio.
0: 10 uur Cultuurboulevard met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.

0: 3FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20:20 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2:00 met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de S-Kamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de S-Kamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20:20 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2:00 met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Land. Let's say you a ghost town thriller.
1: Michael Jackson magic.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 12:40 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 14:00 met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20 over 1 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2 uur met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.